Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal, Dagger di de taal,